0: twee uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Your Song. En daarmee openen we de ochtendshow van Studio Reden op deze mooie woensdagmorgen, de 3e juni van het jaar 2026. Tot 9 uur, leuke muziek. En als jij daar deel van uit wil maken, blijf je luisteren. Met nu op je radio, John Mayer. Dit is Daughters.

0: Zone.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Reizigers hebben een plan bedacht om de problemen met de liften op station Dieren op te lossen. De liften vallen nog steeds regelmatig uit door storingen en vandalisme. Daardoor kunnen mensen met een beperking soms niet op of van het perron komen. Ook komt het voor dat reizigers vast komen te zitten op het station. In het voorstel komt een extra nooddoorgang naar Dieren Zuid. Die zou alleen in speciale gevallen worden gebruikt. Een winkelier op het perron kan de deur op afstand openen en sluiten. ProRail moet nog reageren op het idee.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

alles is perfect, natuurlijk. Fucking perfect. Daarvoor natuurlijk Miles Smith en Shabuzi. En Blink Twice. Nu terug naar de jaren 80 met Emotions. Dit is Best of My Love.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran hebben over en weer luchtaanvallen uitgevoerd. Iran meldt dat in Bahrein Amerikaanse doelen zijn getroffen, maar de VS ontkent dat en zegt dat het als reactie aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraans controlecentrum. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld te over te maken. Ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Het weer, enkele buien met kans op onweer. In de loop van de dag af en toe zon en 20 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig, met enkele buien die overtrekken, maar ook veel droge momenten met zon. Bij een matige tot in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 20 graden. Later in de middag en avond zijn er meer wolkenvelden en komt het tot meer regenbuien. Donderdag kunnen meerdere stevige buien vallen. De zuidwestenwind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig. Het wordt 18 graden op het warmste moment van de dag. De dagen daarna blijft het frisjes, maar de buienactiviteit neemt wel geleidelijk af. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Shawn Mendes, Mercy. Daarvoor het weer met Jan Gelderen en Kensington met Stay. Het kwam allemaal aan je voorbij. Zometeen sluiten we af met Sun Mux. Nu eerst terug naar de jaren 80 met Candy Station. Young Hearts Run Free.

0: 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt al wat langzamer op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht. 9 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Hij is lekker. The Script en I Want It All. Daarvoor Harry Styles met American Girls. Oftewel Amerikaanse vrouwen. Zo, goedemorgen. Het is 7 uur geweest. Jazeker. Deel 2 van deze ochtendshow op deze woensdag de 3 juni. Tot 9 uur. Leuke muziek. Zometeen het lokale nieuws. Tot die tijd Clarence Clemens. Your friend of mine.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Reizigers hebben een plan bedacht om de problemen met de liften op station Dieren op te lossen. De liften vallen nog steeds regelmatig uit door storingen en vandalisme. Daardoor kunnen mensen met een beperking soms niet op of van het perron komen. Ook komt het voor dat reizigers vast komen te zitten op het station. In het voorstel komt een extra nooddoorgang naar Dieren Zuid. Die zou alleen in speciale gevallen worden gebruikt. Een winkelier op het perron kan de deur op afstand openen en sluiten. ProRail moet nog reageren op het idee.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Onder meer de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 7 kilometer, 15 minuten. En ook op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf Tiel. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

romantiek op de radio van Ed Sheeran. Camera hoorde je. Daarvoor Cloud met Laila. En dat allemaal vanuit Velp op 107.2. In een dierenomgeving, daar zijn we te beluisteren op 106.9. En wereldwijd via studioreden.nl. Oh, trouwens ook via DAB+. Niet te vergeten natuurlijk in heel Midden-Gelderland. Alleen richting dieren wordt het allemaal een klein beetje moeilijk. Want we hebben een hele grote bult daar zitten. Dat noemen ze de postbank. Dat ding zit een beetje in de weg. En daardoor zijn radiozenders en dieren wat moeilijker te ontvangen. Zo, door met de muziek. Dido. Hello.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag breekt af en toe de zon door, maar valt ook soms een bui. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. Het wordt 19, lokaal 20 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Aan het begin van de avond neemt de bewolking toe en na een korte periode met droog weer volgt in de loop van de avond regen. Vannacht klaart het weer iets op. Morgen overheerst de bewolking. Pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Er trekken talrijke buien over, waarbij het ook kan onweren. Het wordt maximaal 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio merk je dat bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch, tussen knooppunt Empel en afrit Waardenburg, 6 kilometer, 10 minuten. Ook de A2 naar Den Bosch staat erbij, tussen Geldermalsen en Zaltbommel, 7 kilometer en ook 10 minuten. En tot slot de A50 nog, Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB-verkeer.

Alex Warren en Fine Place to Die. Daarvoor Davina Michel met Heartbeat. Ik zeg goedemorgen en welkom in deel 3 van deze ochtendshow op Studio Reden. Met nu op je radio Rooney en Why Did Your Heart Go Missing.

0: studioreden.nl.
1: Op maandag 11 mei is er een ochtendwandeling in het Roosendaalse Bos. De wandeling duurt een uur en begint om 7 uur bij de parkeerplaats Het Wageningse Hek aan de Schelmseweg in Roosendaal. Een IVN-gids loopt mee en laat deelnemers het bos op een andere manier beleven. De route gaat over bospaden die soms steil en oneffen zijn. Goede schoenen zijn daarom belangrijk. Honden mogen niet mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De nieuwe wandeling is bedoeld om de dag fris en geconcentreerd te beginnen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio zijn gelukkig alleen maar korte files van maximaal 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 7 kilometer, 10 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Utrecht een file tussen Oosterbeek en knooppunt Baanderbroek. Niet al te lang gelukkig, 5 minuten door een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. En op de A50 naar Os is het wederom aansluiten tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

tijd met Boy Meets Girl. Ging terug naar jaar 1983 uit mijn hoofd. Waiting for a Star to Fall. Daarvoor Kygo met Save My Love. En nu op je radio.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag breekt af en toe de zon door, maar valt ook soms een bui. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. Het wordt 19, lokaal 20 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Aan het begin van de avond neemt de bewolking toe en na een korte periode met droog weer volgt in de loop van de avond regen. Vannacht klaart het weer iets op. Morgen overheerst de bewolking. Pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Er trekken talrijke buien over, waarbij het ook kan onweren. Het wordt maximaal 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

het is toch lekker om hiermee af te sluiten. Cressip hoorde je en Lost Without You. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Homebreaker van Somber. Het komt allemaal aan je voorbij. En daarmee komt ook meteen een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. De woensdag de 3e juni. Het zit erop voor vandaag. Straks om 12 uur Richard Klopper. En als het even mee zit, tussen 4 en 7 Daniel Seelenblokker. De man met de dubbele achternaam. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met Kylie Minogue en Jason Donovan. En especially for you.

0: 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: grootste hits. Voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen, onder meer de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal zijn bergingswerkzaamheden bezig. 1 rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Baanderbroek 10 minuten vertraging. Ook wordt er langzamer gereden op de A2 naar Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer, kwartiertje extra. En dan de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en dik 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Reizigers hebben een plan bedacht om de problemen met de liften op station Dieren op te lossen. De liften vallen nog steeds regelmatig uit door storingen en vandalisme. Daardoor kunnen mensen met een beperking soms niet op of van het perron komen. Ook komt het voor dat reizigers vast komen te zitten op het station. In het voorstel komt een extra nooddoorgang naar Dieren Zuid. Die zou alleen in speciale gevallen worden gebruikt. Een winkelier op het perron kan de deur op afstand openen en sluiten. ProRail moet nog reageren op het idee.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat hij een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich had. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. En de Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regine Bell uit Aladdin. Peebo Bryson was 75 jaar. En het Gouden Windei, de prijs voor het meest misleidend product, gaat dit jaar naar 3 verschillende drankjes. Het gaat om Van de Boom, Siroop Peer, Innocent Citrus Shield en 1 De Beste Iced Tea, Persik. De producten zijn volgens Foodwatch misleiders vanwege vage fruitbeloftes, zoals ze het noemen. En het weer er nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag blijft het droog en dan wordt het maximaal 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag breekt af en toe de zon door, maar valt ook soms een bui. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. Het wordt 19, lokaal 20 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Aan het begin van de avond neemt de bewolking toe en na een korte periode met droog weer volgt in de loop van de avond regen. Vannacht klaart het weer iets op. Morgen overheerst de bewolking. Pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Er trekken talrijke buien over, waarbij het ook kan onweren. Het wordt maximaal 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt.

raakte een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam, omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: De livebeelden van Rederlaag zijn weer terug op Studio Reden TV. Door een technische storing waren de beelden een paar weken niet te zien. Inmiddels is het probleem opgelost en kunnen kijkers weer dagelijks meekijken met het recreatiegebied langs de IJssel. De camera staat bij Grand Café Rutgers op het Riverpark. Ook zijn er livebeelden van de A12, knooppunt Velperbroek en het veerpontje in Dieren. De omroep zoekt nog meer mooie plekken voor nieuwe camera's.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij onder meer met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar valt ook soms een bui. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. Het wordt 19, lokaal 20 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Aan het begin van de avond neemt de bewolking toe en na een korte periode met droog weer volgt in de loop van de avond regen. Vannacht klaart het weer iets op. Morgen overheerst de bewolking, pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Er trekken talrijke buien over waarbij het ook kan onweren. Het wordt maximaal 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is de spitsstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je ook 10 minuten oponthoud voor knooppunt Del. Dat komt door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file bij Barneveld. De vertraging is zo'n 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden. De spitsstrook is dicht. A15 richting Nijmegen tussen de afrit Arkel en Knopendijl. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file bij Barneveld 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de spitsstrook daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En op de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland. Bij Zevenaar doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven heb je 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren.

van de AWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg 10 minuten. Verderop richting Duitse grens 5 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Op maandag 11 mei is er een ochtendwandeling in het Roosendaalse Bos. De wandeling duurt een uur en begint om 7 uur bij de parkeerplaats Het Wageningse Hek aan de Schelmseweg in Roosendaal. Een IVN-gids loopt mee en laat deelnemers het bos op een andere manier beleven. De route gaat over bospaden die soms steil en oneffen zijn. Goede schoenen zijn daarom belangrijk. Honden mogen niet mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De nieuwe wandeling is bedoeld om de dag fris en geconcentreerd te beginnen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Joe was dat. We gaan naar de flits uit het verleden, mensen. Jawel hoor. We gaan naar grote hoogte toe. En dat was in 1950 dat er voor het eerst bergbeklimmers in slaagden een berg van meer dan 8000 meter hoog te beklimmen. Die berg ligt op de grens van Tibet en Nepal en is 8091 meter hoog. De weg naar de top was zwaar. De klimmers beschikten niet over goede kaarten en het weer was slecht. En van sommige bergbeklimmers vriezen de vingers van tenen dood, is ook zonde. Maar er waren wel bergbeklimmers die het uiteindelijk toch gelukt is. Maar wat een strijd hebben die moeten leveren. Niet normaal. En dan nog een moment dat Nederland het Eurovisie Songfestival won. Dat was toch wel mooi. In 1957, voor de tweede keer, werd het toen gehouden. En Corrie Brokken won toen met het liedje Net als toen. Ja, velen van jullie die wat ouder zijn, die herkennen dat nog wel. En dat is toch wel een mooi liedje en een terechte winnaar wat mij betreft. We gaan door nu met muziek van Kim Carnes. Misschien gaat hij ook nog wel naar het festival.
1: Studio Reden.

En tot zover Teddy Swims met zijn Bad Dreams. Dat dan een nachtmerrie vannacht. Dat kan een keer gebeuren, dan heb je wat minder aan dacht. Ja goed, hopelijk is de volgende dan natuurlijk een stuk beter. Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersniveau van 4:30. Want geloof mij, het is druk in de regio, zeker in het midden van de week. Maar we gaan eerst door met muziek van Keane. Everybody's changing. Nou, dat is me toch wel een conclusie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van vier arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. Het weer, buien en af en toe zon. Vanavond vanuit het westen meer regen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staat 120 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Elfrikerk Driel 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Dodewaard en Wadenooyen een kwartier. A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. De A325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Lent en het Gelredoom een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En daar zijn we dan halverwege het uur, inderdaad. Dat klopt elke keer, wat ze zingen, zo leuk. Hey, ik weet niet of jij ooit wel naar, dat neem ik aan van wel dat je dat doet, het televisiekanaal van Studio Reden bekijkt. Dan zie je af en toe die mooie webcambeelden van het Velperbrugcircuit en de A12 richting Duitsland. En ook nog wel eens die mooie pont op de IJssel bij Dieren. En we hadden er altijd nog een derde positie bij, hè? De Redenlaag. Die was een tijdje niet op tv, maar hij doet het weer. Je kan ook weer genieten van de Redenlaag, die mooie plas daar met die steiger. En als jij zelf nog suggesties hebt voor een mooie locatie in de regio waarvan je dacht van, nou, daar zou ook een mooie camera kunnen draaien en die op zender zetten, dat lijkt me toch fantastisch. Laat het ons weten, want wij zijn heel graag op zoek naar jouw idee. We staan er vol open voor.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Anastasia op Studio Radio, Left Outside Alone. En zometeen schuift u weer bij ons aan. Jawel hoor, wat voor weer wordt het de komende tijd? Ik heb het natuurlijk over, niemand meer dan. Jawel hoor, we gaan hem zo noemen. En hij zit nu zo'n beetje naast mij. Ik heb het natuurlijk over Jan van Gelderen na Harry Styles.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar valt ook soms een bui. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. Het wordt 19, lokaal 20 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Aan het begin van de avond neemt de bewolking toe en na een korte periode met droog weer volgt in de loop van de avond regen. Vannacht klaart het weer iets op. Morgen overheerst de bewolking, pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Er trekken talrijke buien over waarbij het ook kan onweren. Het wordt maximaal 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Lisa Doolittle, fantastisch. Zometeen gaan wij richting het nieuws van 5 uur. Jawel hoor, jouw werkdag zit er wel weer zo'n beetje op, denk ik. Dat betekent dat we ons opmaken voor de terugreis naar huis. Ja, dat gaan we zo doen. En ik ga je zometeen helpen op weg naar huis in die drukke avondspits. En ik help je er doorheen te komen. Dus rond je werkdag rustig af, lekker afsluiten. En nog heel even genieten van deze prachtige klanken van Jackie Graham. Tot aan het nieuws van 5 uur. Dus wat mij betreft ook heel graag tot zo hier op Studio Reden. Tot straks.

0: 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden.

0: op studioreden.nl.
1: De gemeente en Attent Zorg en Behandeling onderzoeken de bouw van een nieuw Gelders Hof in Dieren. Het nieuwe gebouw moet een regionaal expertisecentrum voor ouderenzorg worden. Voor mensen met een complexe zorgvraag. Gelders Hof moet komen op de plek van het huidige Hofstaten. Er wordt onder meer gekeken naar financiering, bestemmingsplan en stikstofregels. Als de plannen haalbaar zijn, verwacht Attent het gebouw in 2028 op te leveren. Tijdens de bouw zouden bewoners tijdelijk kunnen verblijven in Intermezzo op hetzelfde terrein.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Jones and I brengen ons alweer bij de flits uit het verleden. We kunnen er ook wel een uitzending maken van politieke partijen. Want in 1970 was er de kabouterpartij van ex-provo Roel van Duin. Die werd toen met 5 zetels gekozen in een gemeenteraad. Het partijprogramma was een mengsel van provo-ideeën, anarchisme en milieubewustzijn en pacifisme. Dat was volgens mij in Amsterdam, als ik me niet vergis. Het was ook wel bekend als de kabouterbeweging. Het is een ludieke Nederlandse Belgische protestbeweging. Een lokale politieke partij uit de periode 1969-1974. En ja, zo lang hebben ze dus bestaan. Ze hebben 5 jaar zijn ze operationeel geweest. De kabouterpartij. Oké, wij gaan door nu met muziek. Jawel hoor, straks de heerlijke plaat van Another and 54 Ultra met Talk to You. Maar zometeen eerst nog Lenny Gravitz. En die heeft toch wel een waarheid als een koe in deze titel. It ain't over till it's over. En dat is maar goed ook. We gaan gewoon lekker vrolijk door. Ook hier bij Studio Reden.
1: Studio Reden.

van 5:30. Het is druk in de regio, mensen, zal ik je vertellen. Dus let goed op wat je doet onderweg. Rij voorzichtig. Maar zit je in het openbaar vervoer, dan is het heel makkelijk. Oortjes in, stuur de reden aan en geniet ervan. Fiction Factory.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een visum mogen studeren. In totaal mogen zo'n 50 Gazanen komen, maar zonder toestemming van Israël kunnen ze maar moeilijk wegkomen. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in die vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. Daarin werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw nadrukkelijk uitgesloten. De omroep beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod bij sollicitaties weegt zwaarder, zegt het college. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het dan weer wat droger. Morgen weer meer buien en maximaal 18 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Afrit-Sint-Michielsgestel en Afrit-Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit-Arkel en Papendrecht een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, Alexis Jordan en Happiness. En gelukkig voelen wij ons zeker. Hey, we gaan eventjes kijken naar de website en de app van Studio Reden. Er staat nogal wat nieuws op. En misschien heb je ook al gelezen dat bericht over die treinreizigers die een extra doorgang wilden bij station Dieren. Want ja, de lift is daar heel vaak kapot natuurlijk. En de reizigers hebben iets van, joh, dat moet toch beter kunnen. Moet er toch wel het perron op en af kunnen, zeker als je invalide bent. Nou, dan weten ze wel wat op, een extra doorgang. Dus of dat er komt, dat moet allemaal blijken. En bij de Redenhof lijkt de nieuwbouw eindelijk dichterbij te komen. Het gebouw staat er al een tijdje verpauperd te zijn. En nou ja, goed, is hard toe aan vervanging. En in Roosendaal kiezen ze voor een zelfstandige en financiële zekerheid. Een heel strijdbare coalitie hebben ze daar. Ook geweldig. Wij gaan door nu met muziek zometeen. Sonic, it feels so good. En dat doet het zeker. Maar eerst die prachtige stem van Sienna Spiro. Material Lover.
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond raakt het bewolkt en uiteindelijk gaat het ook overal enige tijd regenen. Vannacht wordt het droger en klaart het wat op. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen overheerst de bewolking. Pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Er trekken talrijke buien over waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In de regio Gelderland staan er 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Wadenooijen een kwartier. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam voor Sliedrecht een half uur oponthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. De N233 Kesteren richting Veenendaal voor Reenen 10 minuten oponthoud. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Elden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Developer. Donderdagen gaan deze zomer toch door. Lange tijd leek het erop dat het evenement zou stoppen, omdat het bestuur wilde stoppen. Inmiddels heeft een nieuw bestuur de organisatie overgenomen. De 44ste editie vindt plaats op 30 juli, 6 augustus en 13 augustus. Bezoekers kunnen langs maximaal 140 marktkramen lopen en genieten van foodtrucks, live muziek en kinderactiviteiten. Nieuw zijn twee foodpleinen in de Oranjestraat en op de Roosendaalse Laan. De braderie sluit dit jaar al om 7 uur.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

zover muziek van Sam Felder en Olivia Dean. We gaan door met de flits uit het verleden. Dan gaan we op vakantie, we pakken de koffers en we reizen af naar Montenegro. Jawel hoor, daar is een feestje aan de gang vandaag. Want het is vandaag precies 20 jaar geleden dat het land zich onafhankelijk verklaarde van Servië. Het werd het 193e soevereine staat ter wereld. 5 dagen later was IJsland de allereerste die Montenegro erkende als soevereine staat. Dus dat is wel een opsteker. Nou, als je denkt, waar ligt dat nou, dat Montenegro? Dat is hartstikke prachtig. Dat ligt eigenlijk zo'n beetje achter Italië, hier vandaag gezien, aan de Adriatische Zee. En Montenegro heeft als buurlanden Bosnië-Herzegovina, Servië, een klein stukje Kroatië en Albanië. En ook een stukje Kosovo komt daar nog bij. Dus wat dat betreft, zit je in een prachtig gebied. Kroatië is ook al zo mooi. Dus Montenegro, dat is ook zeer zeker wel aan te raden. Terug naar Nederland nu.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer buien en het wordt dan maximaal 18 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files nemen af. In de regio Gelderland staan ze nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier extra reistijd. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit Leerdam en Sliedrecht 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond raakt het bewolkt en uiteindelijk gaat het ook overal enige tijd regenen. Vannacht wordt het droger en klaart het wat op. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen overheerst de bewolking. Pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Er trekken talrijke buien over waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Sam Hunt en Take Your Time. Nou, het is tijd geworden om af te sluiten, mensen. Dit was allemaal weer Spitsuur voor deze woensdag. De week is doorbidden. En morgen gaan we echt beginnen aan de tweede helft. Morgen word je gewekt door niemand minder dan Daniel Schuurman. Pasjarig geweest, dus feliciteer hem even. Ook leuk. En morgenmiddag wacht er een fantastisch lunchpakket op je. Verzorgd door Richard Klopper. En vanaf 4 uur morgen zijn wij er alweer. Voor nu, fijne avond. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Reden. 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
0: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: twee uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleitte schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.